0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie

0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio!

0: vervoerd. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking.

0: regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
1: Het schip was aan het varen, ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.

0: Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en de wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

het nog goed. Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

'tis nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult. Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed aan wal, gestoken in een fles.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nogal een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu... Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
5: Bij deze nogmaals gecondoleerd. De sterkte voor u en uw familie. En blij dat alles in goede orde bij u ook is ontvangen. Een brief om u te condoleren. Mijn tweede mededeling is dat we vandaag voor de eerste keer gaan stemmen met onze pasjes. Digitaal stemmen. Wij gaan natuurlijk vanuit dat dat allemaal werkt. Maar wij gaan dadelijk wel proefstemmen, zodat we niet bij de echte agendapunten helemaal in de knel komen. Maar ik ga wel nu toelichten hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. U heeft allemaal uw pasje in uw apparaat zitten, dan werkt het ook. En op het moment dat ik zeg dat de stemming is geopend, dan heeft u twee keuzes. Dat is ja in het groen of nee in het rood. En dan kunt u uw keuze maken op het display. Ik zal dan ook aangeven wanneer de stemming is gesloten. Ik heb daar een tiental seconden zo voor in mijn hoofd. Maar dan geef ik u dat aan. En dan is ook de stemming definitief. Maar tot dat moment kunt u nog wel wisselen. Mocht u toch denken, ik heb de verkeerde ingetoetst. Doe dat niet te vaak, want als die gesloten is, dan staat het wel op het scherm. Meneer Van Rooyen.
6: Mocht het zijn als iemand niet gestemd heeft in die 10 seconden?
5: Nou, aangezien het onze eerste oefenavond is, zal ik wel even de checkvraag stellen of iedereen heeft gestemd. Dan kunnen we ook echt met z'n allen gewoon een vergadering oefenen. Ja. Goed, dan gaan we naar punt 2, het vaststellen van de agenda. Heeft iemand nog aanvullingen op de agenda? Heer Vink.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Zou over het onderwerp windenergie het volgende willen voorstellen. Even naar aanleiding van het feit ter toelichting voor in ieder hier. Wij hebben in de afgelopen weken zijn wij overladen met heel veel informatie. We merken dat het onderwerp windenergie in de samenleving enorm leeft. Het raakt mensen, men is ermee bezig. En er komen continu vragen op ons af van allerlei kanten. We merken ook dat heel veel vragen ongelooflijk juridisch, technisch inhoudelijk, bestuurlijk heel complex zijn. We hebben het college gevraagd ook met een aantal amendementen met toelichtingen te komen en antwoorden te komen. En we merken gewoon dat het zo complex is en dat er zoveel over te doen is, dat we heel zorgvuldig willen zijn in het terugkrijgen van de ambtenaren en van de deskundigen van reacties op die antwoorden, zodat we de inbreng van inwoners heel goed kunnen wegen in het definitieve besluit. Ik merk dat het zo

0: de afgelopen tijd door inwoners en andere belanghebbenden is gedaan. En voor de helderheid wil ik daarbij dan ook even aangeven over welke thema's het gaat waarover wij benaderd zijn en waarop we nog graag goed in discussie willen met elkaar en met het college. Dat zijn, even kijken of ik het goede heb, het lijstje. Ja, het gaat over de norm voor laagfrequent geluid en de haalbaarheid van nadere randvoorwaarden ten aanzien van het maximaal momentaan geluid. Meetmethode en gemotiveerde afwijking van akoestisch onderzoek. B, het gaat over aanvullende maximale handhavingsnormen, de haalbaarheid aanvullende normen voor laagfrequent geluid, meetrekenmethodiek en onafhankelijk onderzoek te kunnen vaststellen. Het gaat over het daadwerkelijk meten, langdurig meting en daarna aan de analyse op het, in het geval dat er klachten binnenkomen. Het gaat daarnaast ook over de maximale afstand tot iedere woning. In het kader staat nu 600 meter. We zijn nog steeds benieuwd naar de effecten van 750 meter en wij horen dat dat ook leeft in de samenleving. En het gaat ook over hele specifieke medische situaties waarin we eigenlijk een soort haalbaarheid van hardheidsclausule zouden willen zien. Dat je gefundeerd met een medisch attest of wat dan ook nog aanvullende maatregelen zou kunnen opleggen. En dat zijn allemaal punten die zo ingewikkeld zijn, zowel juridisch, inhoudelijk als bestuurlijk. Terwijl wij weten dat de provincie die de regie aan ons zou willen overdragen, als we te lang uitstellen dat de provincie ons in de nek hijgt en zegt van ja, dan pakken wij het van jullie over. En dat is iets, en ik meen te kunnen constateren dat het bij heel veel, ik heb gesprekken gehad met verschillende fracties, dat bij heel veel fracties gewoon leeft, dat wij de regie niet kwijt willen. Want het toetsingskader wat we hier nu voor hebben liggen, is een tikkie strenger dan Woerden. Woerden is een tikkie strenger dan het provinciale kader. Als wij de provincie de gelegenheid geven om te zeggen van jullie voldoen niet aan onze wens om te komen met hom of kuit, dan zijn we dat allemaal kwijt en dat wil ik onze inwoners niet aandoen. Dus mijn voorstel is kort en goed, kunnen andere fracties ermee instemmen als wij het college vragen en de rivier vragen om op 26 oktober een extra raadsvergadering uit te schrijven over het thema windenergie. Tot zover.
1: Dank u wel. Anderen nog? Heer Verbeij.
2: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, volgens mij vroeg de heer Vink ook om een reactie van de verschillende fracties. Nou, het gevoel dat de heer Vink heeft beschreven, dat deel ik. Ja, wij hebben ook de afgelopen weken ons ingelezen in heel veel technische zaken rondom windmolens, geluid enzovoort. En vinden ook dat wij nog niet afdoende antwoorden hebben gekregen om goed gefundeerd een besluit te nemen. Dus wij zullen dit voorstel om het van de agenda nu af te halen en om over 3 weken te bespreken, zullen wij steunen. En inderdaad graag wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de genoemde vragen eigenlijk. En ik wil graag de wethouder ook horen van ja, hij heeft natuurlijk meerdere keren aangezegd gezegd dat hij, allerlei geluiden krijgt van het provinciehuis dat we moeten opschieten. In hoeverre is dan het risico dat daar wordt gezegd van dit duurt ons te lang, Montfoort vette pech, wij gaan het doen. Dus daar zou ik heel graag antwoord op willen hebben. Dank u wel.
1: Meneer Verkijk.
3: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het voorstel van de heer Vink steun ik. Ik heb ook al aangekondigd vandaag dat ik een voorstel zou doen om het van de agenda af te voeren. Heb ik aan alle raadsleden toegestuurd ter informatie. En met name als reden dat je dat de inwoners niet kunt aandoen en dat er zo enorm veel onduidelijkheden zijn dat het niet redelijk is om op deze manier te beslissen over een dusdanig belangrijk iets voor de inwoners. Dus steun ik dit voorstel.
1: Dank u wel, de heer Kok.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de ChristenUnie kan dit voorstel ook steunen. Er liggen nog veel dingen open waar wij graag wat klaarheid in willen, wat duidelijkheid.
1: We gaan wel overigens dadelijk gewoon officieel stemmen, hè? Maar gaat u gaan, de heer Van den Berg.
5: Ja, ik sluit me graag ook aan bij de vraag die de heer Verwij heeft. Dat is ook een vraag die we als SGP hebben. Dat als we dit doen,

0: dat dat niet mag betekenen dat we helemaal niet meer gaan toekomen aan het bespreken, omdat de provincie dan de teugels aantrekt.
1: Dan vraag ik namens het college de heer Van Wikselaar voor korte toelichting wat de provincie hier mogelijk van vindt.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. Dat merk je als wethouder zelf ook. Er speelt zo ontzettend veel. Dus er zijn vanmiddag om 5 uur nog weer een drietal amendementen binnengekomen. Waar je ook wil zeggen, jongens, hier moet er gewoon een gefundeerd antwoord op komen. Wat juridisch sluitend is. En dan heb je gewoon de tijd niet meer om voor 8 uur vanavond dat allemaal op orde te brengen. Dus ik ben blij met het voorstel. We hebben ook even contact met de provincie gehad van dit is er echt aan de hand. Er komt dan wel over 3 weken een besluit. En daarvan heeft de provincie gezegd, daar kunnen we mee leven. Dus wat dat betreft een positief advies om deze stap te zetten.
1: Dank u wel. Meneer Agort.
3: Dank u wel, voorzitter. D66 is absoluut niet tegen het opwekken van duurzame energie. En vandaar eigenlijk dat ik zelf sinds de oprichting al bestuurslid ben van de coöperatie Iedereen. En deze coöperatie is ook betrokken bij het consortium dat de windmolens onderzoekt.
4: Mevrouw de voorzitter.
3: Dus vandaar dat ik mij onthoud van...
1: Interruptie, heer Van
4: Wikselaar. Oh ja, nou ja, met deze mededeling van D66 is voor windenergie. Dat lijkt mij eerder opwekking. Een politiek statement meteen. Dus ik zal
3: dus willen vragen... Voor duurzame opwekking zei ik, verder geen niks.
1: Volgens mij ging meneer Gagort midden in zijn zin zeggen, u was midden in de zin.
3: Dus vandaar dat ik mij onthoud van stemming.
1: Precies, dus. Hij onthoudt zich van stemming.
4: Nee, dat klopt, maar ik had willen vragen om dan ook de eerste zin niet mede te delen, omdat dat toch een politiek statement is.
1: Helder. Dank u wel. Goed, dan gaan wij nu over tot stemmen. Als u instemt met het verzoek om agenda punt 12 niet te behandelen, maar over 3 weken pas, dan mag u op ja, op groen drukken. En als u het wel wil behandelen vanavond, dan stemt u niet in en dan mag u op nee, rood drukken. U mag gaan stemmen.
5: Dat is al klaar.
1: Nou, je hebt er 14 binnen. Ik heb er 14 binnen. Het gaat supersnel. Nog voor ik op mijn scherm kan kijken, heeft u het agendapunt verdaagd naar 26 oktober. Aangezien wij volgens mij een hoop publiek hebben voor dit punt, wou ik even kort schorsen, zodat onze inwoners deze vergadering kunnen verlaten.
6: Voorzitter.
1: De heer Timmerarends.
6: Hoe weten de mensen nu op het publiek wie er voor en wie er tegen staat?
1: Iedereen heeft voorgestemd.
6: Ja, maar anders.
1: Oh, het komt op het scherm. Oh, was dat nog niet op het scherm te zien? Je kunt het zien. Dank u wel.
7: Dat is het, ja. Oh,
1: snelheid. Oh, dat is het. Ja, ik was de eerste. Er vallen geen punten mee te scoren.

0: Daarom open ik de vergadering. We gaan nog één keer proefstemmen en dat gaat over het vaststellen van de agenda zelf. Dus ik vraag u nog een keer, kunt u nu instemmen met de agenda? Dan mag u groen intoetsen. Dit gaat super snel. En nu zijn het er 15 en dat komt dan als het goed is ook op het scherm. En dan kun je zien dat iedereen heeft ingestemd.
1: Je wordt echt snel, hoor.
0: Agenda vaststelt, ik zal hem vasthameren. Dan punt 3, het vragenhalf uur. Er zijn twee onderwerpen aangediend en ik wil graag beginnen bij de heer Verwij met vragen over de bleekfase 1. Gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben afgelopen week heugelijk nieuws gekregen, namelijk dat de toewijzing van de bleekfase 1a of Valkenweide fase 1a is gebeurd. En nou weet ik toevallig dat de wethouder en het CDA een gezamenlijke passie hebben, namelijk bouwen voor Montfoorters en Linschotenaren. En nou ben ik natuurlijk reuze benieuwd of dat ook een beetje gelukt is, dat bouwen voor Montfoorters en Linschotenaren. Oftewel, hoeveel inwoners van onze eigen gemeente hebben deze woningen toegewezen gekregen? Dat is mijn prangende vraag.
0: Namens het college wethouder Pennert.
3: Nou, dank u wel voor deze vraag, heer Verwij. Klopt, we delen diezelfde passie en ik zag de vraag voorbij komen en toen zag ik Montfoorters en Linschotenaren. Ik denk, goh, de echo klinkt gewoon door in de vraag van de afgelopen 4 jaar. Ik kan u daar wel een soort van antwoord op geven. De voortgang van de verkoop die is openbaar te volgen via de projectwebsite. En op dit moment staan alle woningen in optie. Dus iedereen die zeg maar in contact is geweest met de ontwikkelaar en die heeft al dan niet een optie aangevinkt. Dat betekent niet automatisch dat je ook daadwerkelijk een woning hebt gekocht. Kandidaten die kunnen ook nog afzien van de koop. In dat geval wordt de woning dan aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op basis van de eerder vastgestelde rangorde. En wanneer er dan voor een bepaalde woning helemaal geen kandidaten beschikbaar zijn, wordt die opnieuw te koop aangeboden. Nou, dat zal met de intekeningen zal in Montfoort niet zo gauw gebeuren. Het is op dit moment daarom ook nog niet definitief bekend wie uiteindelijk de kopers van de woningen zijn. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat alle woningen voor de jaarwisseling definitief verkocht zijn. Zodra dat afgerond is en we de definitieve informatie beschikbaar hebben, dan zullen we u informeren middels een raadsinformatiebrief. En ik hoop dat dit voldoende beantwoord is. En we gaan er gewoon voor, hè? Montfoorters en Linschotenaren.
0: Ik zie u instemmend knikken. Dan de heer Agoort over het vuurwerkverbod.
4: Dank u wel, voorzitter. Op 24/9 stond er een artikel in het Algemeen Dagblad met als kop dat Montfoort geen ontheffing verleent voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Nou, dat maaide al wat gras voor onze voeten weg, want we hadden het eigenlijk al vragen over willen stellen. Het was een duidelijk artikel, maar alsnog toch een paar vragen. Waarom is er niet eerder een besluit genomen en gekeken hoe en of er een alternatief mogelijk was voor de inwoners? En is er genoeg handhaving om op te treden? Of gaat gedoogd worden? Zeker gezien het feit dat er in omringende landen nog vuurwerk te koop is. En wanneer gaat er begonnen worden met de plannen voor volgend jaar oud en nieuw? Dank u.
0: Dank u voor uw vragen. Ik hoop dat u ook in goede orde de raadsinformatiebrief hierover heeft ontvangen. Dit is het eerste jaar dat er een vuurwerkverbod is met ontheffingsmogelijkheden voor af te geven door burgemeesters. Dat is in Den Haag zo besloten en die wet is eigenlijk pas ingegaan 1 augustus van dit jaar en heeft heel veel vragen opgeroepen bij zowel het Openbaar Ministerie, de politie, als de burgemeesters zelf, die dit heel ingewikkeld vonden om op zo'n korte termijn goed beleid te maken over de mogelijkheid tot ontheffing of toekomstbestendig oud en nieuw voor in de toekomst. Dat burgemeesters in ieder geval in de provincie Utrecht, maar ook ons gebied is wat groter, bestrijkt ook Gooi en Vechtstreek en Flevoland, hebben besloten collectief geen ontheffingsmogelijkheid toe te staan voor dit jaar en daar een beleidsregel op te maken. Dit grotendeels vanwege de korte tijd om goed beleid te kunnen maken met raad en participatie met inwoners, dan wel initiatiefnemers voor zo'n ontheffingsmogelijkheid. Maar ook omdat het heel moeilijk te handhaven is. Sowieso is handhaving een probleem. De politie heeft eigenlijk het idee opgevat om niet te gedogen, maar te handhaven. Maar eerlijkheidshalve moet zeggen dat de capaciteit heel ingewikkeld is om overal in te zetten en ook daadwerkelijk overal te handhaven. Want je moet zich voorstellen, al het consumentenwerk, vuurwerk is nu eenmaal verboden. Dus je zou iedereen die iets afsteekt een boete kunnen geven. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Ik denk ook dat we dit jaar moeten zien, maar ook de komende jaren nog als overgangsjaren, om te komen tot een echt werkbare situatie en zo min mogelijk vuurwerk. Maar we willen het wel goed doen voor onze gemeente. Daarom willen we ook beleid gaan maken, initiatiefnemers betrekken. En dat willen we eigenlijk doen na Oud en Nieuw, zodat we ook kunnen zien hoe dit Oud en Nieuw verloopt. En er dan goede keuzes op te maken wat we doen. Of dat nou in de ontheffingssfeer zit of anders, dat moeten we met elkaar bezien. Wat past het beste bij ons? Er is altijd wel de mogelijkheid voor professionele vuurwerkshows. Die bestaat en daar moet je een vergunning voor aanvragen bij de provincie. Dus die staat gewoon. En als onze inwoners op een alternatieve manier nu al een mooi Oud en Nieuw neer weten te zetten zonder vuurwerk, dan kan dat natuurlijk altijd.

0: Goed, gaan we naar punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juli van dit jaar. Heeft nog iemand opmerkingen over deze besluitenlijst? Dan stellen we die vast. Dan gaan we naar punt 5, mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen. Zijn er vanuit de raad mededelingen over gemeenschappelijke regelingen? Nee. Vanuit het college, ik zie wethouder Pennaerts, aan u het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Het betreft ver en werk. Vanuit het college hebben we de ambitie om flink in te zetten op de samenwerking tussen de domeinen economie en samenleving. Daarbij kijken we vooral naar de kansen om cliënten van ver en werk aan een passende baan te helpen bij ondernemers in Montfoort. Deze zomer hebben we daarvoor de eerste aanzet gegeven. Deze week staan vervolggesprekken gepland om dit initiatief verder handen en voeten te geven. Zo willen we samen met ver en werk en onze lokale ondernemers meer kansen creëren voor de inwoners om een stap te zetten naar werk. Dit was het.
0: Dan gaan we naar punt 6, ingekomen stukken, schriftelijke mededelingen. Zijn hier nog aanvullingen op? Ja, Andriessen, aan u het woord.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had het ook al even aangekondigd over de mail. 2 voorstellen voor verschuiving op deze lijst. Wij zouden graag de brief van de maag, darm en lever, het maag, darm en leverfonds van 14 september van categorie A naar categorie B verplaatsen. En meer specifiek dan ook graag zien dat die brief wordt betrokken bij het opstellen van de lokale inclusieagenda. Die naar wij hopen en verwachten aanstaande is. En het tweede verzoek is om de brief van Volt Zeist van 15 september van categorie B naar categorie A te verplaatsen.
0: Dank u wel. Dan worden die punten voorgelegd aan de agendacommissie. En dan gaan wij... Oh, die worden gerubriceerd, opnieuw gerubriceerd. Excuus, ze worden opnieuw gerubriceerd. Zijn er nog vragen bij punt 7, naar aanleiding van de behandeling van ingediende vragen? Heer Andriessen.
2: Ja, die zijn er ook. Wij hebben als fractie een tijdje geleden vragen gesteld over de Lyme deelfietsen. 8 gemeenten in onze regio, waaronder Utrecht en Nieuwegein en Woerden, doen mee in dat project. En onze fractie denkt dat die deelfietsen een mooie aanvulling zouden zijn op andere vormen van mobiliteit, zoals de auto, het openbaar vervoer. Daarom hebben we die vraag ook gesteld. En uit de antwoorden blijkt dat we in 2024 als gemeente, als ik het goed heb gelezen, op ambtelijk niveau hebben besloten om niet mee te draaien in dit project. En in de concessie die is gestart. Dat is natuurlijk helder. Dus je kan niet, ook al zouden we dat misschien wel willen, wij als fractie in ieder geval wel halverwege die concessie ineens nog aanhaken. Maar het zit ons wel een beetje dwars. Want je kan nu als inwoner een Lyme-fiets pakken vanaf station Woerden en proberen richting Linschoten te fietsen. Maar dan houdt het ding ermee op als je de grens overgaat. Of in ieder geval, je kan hem niet parkeren in Linschoten. En idem vanaf de Meren naar Montfoort. Dus daar hebben we toch wel een beetje, dat vinden we toch wel jammer. En ik zie de wethouder die in de Meren woont, dat hij dat ook heel jammer vindt.
3: Wat hij willen doen.
2: Ja, het is toch fijn zo'n elektrische fiets. Maar goed, we begrijpen dat je niet tussentijds die concessie kan openbreken. Maar ondertussen hebben we wel ook negatieve effecten van die fietsen. Want ze staan regelmatig in de openbare ruimte. Vooral hier op het Kasteelplein bij de bushalte. Van het weekend stond er zelfs eentje op het bushokje, zag ik. Uit baldadigheid. Dus kennelijk nemen mensen de boete die je dan krijgt als je dat ding toch hier stalt voor lief. Of misschien krijg je wel geen boete, eigenlijk geen idee. Die fietsen staan er soms best wel een aantal dagen. Dus we hebben wel de lasten, maar niet de baten, is eigenlijk de conclusie. Dus onze vraag aan de wethouder, de vervolgvraag op de schriftelijke vragen, is of hij in gesprek wil gaan met Lyme of Uber, of wie het ook uitbaat, om ervoor te zorgen dat hun deelfietsen niet meer in onze gemeente worden achtergelaten. Dan wel om af te spreken dat als dat dan toch gebeurt, dat ze snel worden opgehaald of opgeruimd. En als de wethouder dat nou zou kunnen toezeggen, misschien dat hij dat dan in dat gesprek misschien toch ook nog eens zou kunnen kijken of hij toch niet ergens een gaatje ziet. Of wij op een andere manier zouden kunnen aanhaken bij dat project. misschien wel met een eigen concessie.
0: Dank u wel. We vragen het de wethouder. Wethouder De Pachter.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft inderdaad die vraag gesteld en we hebben daar inderdaad antwoord op gegeven, zoals ik net aangaf. En u vraagt ons nu om wat meer ook te doen aan die fietsen die hier toch tevoorschijn komen. Ja, en dan zou ik toch willen aangeven dat we dat natuurlijk bij Lijm kunnen aangeven. Maar ik zou willen voorkomen dat we als gemeente middelen in gaan zetten om die fietsen te verwijderen. Want het is verantwoordelijkheid van dit bedrijf om die te komen ophalen. En dat is ook wat zij moeten doen. En overigens is het gelukkig dus ook zo, als je je fiets hier parkeert, dan krijg je eerst een waarschuwing. Als je dat nog een keer doet, krijg je een boete. En als je het nog een keer doet, kan je account worden opgeschort. Dus als mensen dat herhaaldelijk doen, hun fietsen hier neerzetten, dan kunnen ze die deelfietsen ook niet meer gebruiken. Dat is gewoon het beleid van Lijm, wat ook voor alle gemeenten geldt die wel meedoen. En dat geldt dus ook voor hier, want wij zijn ook een rood gebied, zoals het heet, een gebied waar je niet mag parkeren. Dus als mensen die fiets hier parkeren, is dat duidelijk niet de bedoeling. En ja, dan moet Lijm zo snel mogelijk komen ophalen. En dat is ook de boodschap die wij aan hun zullen overbrengen.
0: Leidt dat tot vervolgvragen, de heer Andriessen?
2: Ja, nee, ik begrijp dat de wethouder die boodschap gaat overbrengen. Dat klinkt nog niet echt als een gesprek. Dat klinkt meer als zenden. Is hij bereid om een gesprek te voeren met die organisatie? Over deze problematiek, maar dus ook omdat het denk ik handig is dat als je dan toch een gesprek voert hierover, dat je dan misschien toch nog eens kan polsen of het niet een idee zou zijn of wij als gemeente op een of andere manier, anders dan bij die bestaande concessie, toch die fietsen hier wel zouden kunnen krijgen.
3: Nou, voorzitter, op dat laatste punt, we hebben dus in het kader van die vragen hebben we navergedaan ook bij de concessiepartners, zeg maar die partij die wel concessie hebben gedaan, ook bij de provincie, of we nog kunnen aanhaken. Dat is gewoon niet mogelijk. En ik zou niet willen voorstellen dat we als gemeente een apart contract gaan afsluiten. Dat ga ik niet doen. We hebben gewoon te wachten tot 2029, tot het open is gesteld. En daar zullen we helaas bij op moeten wachten. En tot die tijd zullen we aangeven bij Lijm dat die fietsen moeten worden verwijderd.
0: De heer Andriessen.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En de wethouder ook bedankt voor dit heldere antwoord, wat nog niet heel erg tot tevredenheid stemt, maar het is wel helder. We gaan daar zelf ook nog eens even op broeden.
0: Dan gaan wij naar de hamerstukken. Hamerstuk 8. Dat is mevrouw A.M.E. van den Herik aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van gemeente Montfoort. Ik kijk even rond, dat is een hamerstuk. Dan gaan wij dat doen. Hop. En dan gaan wij over tot de eet en wil ik mevrouw van den Herik vragen om hiervoor plaats te nemen. En verzoek ik u allen te gaan staan. Ja, dank u. Ik neem de eet af op uw verzoek. En zodra ik klaar ben, dan kijk ik u aan en dan mag u twee vingers opsteken. En u kent uw tekst volgens mij. Ik zweer dat ik de grondwet en de overige wetten van het koninkrijk zal respecteren en handhaven. Ik zweer dat ik mijn plicht als raadsadviseur met trouw, nauwgezetheid en onpartijdigheid zal vervullen en dat ik de belangen van de gemeente en haar burgers naar beste vermogen zal dienen. Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofden van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed raadsadviseur betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van de gemeente of het ambt zal schaden. Mevrouw van Herik. Van harte gefeliciteerd. Ik schors kort de vergadering, zodat wij mevrouw van der Heer kunnen feliciteren.

0: dames en heren, ik heropen de vergadering. En we gaan verder naar hamerstuk 9, de raadsvoorstel jaarplanning 2027. Iemand nog stemverklaring? Nee? Dan is die vastgesteld. Dan punt 10, raadsvoorstel omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning. De Kattenbroekerdijk 21, ook een hamerstuk. En het laatste hamerstuk, punt 11, raadsvoorstel algemeen bestuur van de GR. Met als punt wethouder jeugd Wim van Wikselaar en de wethouder Wim Opal Penarts per 1 januari 2027 aan te wezen als leden van het algemeen bestuur van de GR Sociaal Domein Utrecht-West. En wethouder Marijn de Pachter aan te wijzen als hun plaatsvervanger. Daar hebben alle wethouders betrokken. Al dus besloten. Punt 12 is van de agenda. Dan gaan wij naar punt 13, bespreekpunt. Het raadsvoorstel, verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning, buitenplans afwijken van het perceel Willeskop 90A te Montfoort. Wenst iemand daarover het woord? De heer Hoogstraat, gaat u gaan.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben deze zaak natuurlijk in de commissie besproken. En we hebben daar een aantal opmerkingen gemaakt over het plan als zodanig. En we hebben daar ook een aantal technische vragen over gesteld. En nou was het helaas, dat is een kwestie van, ja, hoe komt het uit met de beantwoording van de vragen. Wij kregen de antwoorden van de vragen op de dag dat de commissievergadering plaatsvond. Wij konden eigenlijk niet meer goed overleggen en de zaak nader beschouwen. En nu we dat wel hebben gedaan, komen we tot de conclusie dat het een goede zaak is dat deze droogschuur behouden blijft. Dat de initiatiefnemer daar de nodige kosten in gaat steken om dat weer in oude glorie te herstellen. En wij hebben ook begrepen dat een verklaring van geen bedenkingen sowieso niet geweigerd zou kunnen worden op basis van planologische aspecten. Dus wij kunnen als VVD nu wel instemmen met de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen. Alleen, ik wil eigenlijk wel graag een toezegging van onze wethouder. Met het verzoek om met de initiatiefnemer, de heer Van Haalkamp, in contact te treden over een nadere uitwerking van de inrichting van het museum. Want dat staat ook in de stukken. En ook de openstelling daarvan, daar zijn we eigenlijk zeer bij gebaat dat we als gemeenschap Montfoort nog eens ons licht op kunnen steken in een museum dat speciaal gaat over de fabricage van bakstenen, want dat was vroeger hier natuurlijk een hele belangrijke bron van inkomsten. En ja, dat zou ook een leuke project zijn voor scholen. Dus dat willen we graag weten van de wethouder of die toezegging wil doen om dat te bevorderen en ons daar ook over te rapporteren hoe dat dan is eigenlijk uitgepakt, dat gesprek. Daar wil ik het wel bij laten. Dus we zijn wel voor die verklaring van afgifte van de verklaring van geen bedenkingen. En dan wachten wij met bonzend hart op de toezegging van de wethouder. Dank u wel.
0: Dank u wel. Met z'n allen nog het woord, heer Verwij.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de commissie al aangegeven dat wij voor het afgeven van deze verklaring zijn. En ik wil de heer Hoogstraat bedanken voor zijn betoog. En als docent kan ik alleen maar aansluiten bij de wens om natuurlijk een museum te openen met daarin een mooi educatief karakter. Dus dank voor de opmerking.
0: Dank u wel, de heer Verkijk.
3: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij hebben ook vanaf het begin aangegeven dat we hiervoor zijn. We vinden het heel fijn dat zoiets behouden kan blijven voor de toekomst. En wat ons betreft hoeft de gemeente niet te bepalen welke stenen in het museum komen. Ik denk dat dat prima aan een initiatiefnemer gelaten kan worden. Wat ons betreft mag hij dat zelf bepalen en niet de gemeente.
0: Dank u wel. Heer Vink.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp is vorige keer van de agenda gehaald, inderdaad om reden wat de heer Hoogstraat heeft toegelicht. Wij hadden daar een motie voor voorbereid die we lekker niet gaan indienen. Als we inderdaad ook van de wethouder de toezegging kunnen krijgen dat hij dat gesprek aangaat met de initiatiefnemer. En inmiddels hebben wij begrepen dat daar een zekere toezegging ligt van de initiatiefnemer aan Hugo Koterstein, Stichting Hugo Koterstein. die in de afgelopen weken intermediair is geweest met de initiatiefnemer. En we hebben begrepen dat de initiatiefnemer van zins is om in ieder geval 4 keer per maand een openbare activiteit te organiseren. En daarmee is wat ons betreft ook de publieke functie van zo'n museum. Het hoeft niet openingstijdig het Rijksmuseum te hebben wat ons betreft. Maar het is voor de lokale gemeenschap is het wel degelijk een waardevolle aanvulling. Dus als de wethouder die toezegging inderdaad kan doen, dan houden we de motie gewoon lekker achter. Die nemen we niet in.
0: Andere nog?
4: Overigens, nog even ter aanvulling. De motie was ook mede naam SGP voorbereid in de tijd, volgens mij. Ja.
0: De heer Van den Berg.
5: Dank u, voorzitter. Als SGP zijn wij ook voornemens om voor dit voorstel te stemmen. Dus we hebben geen bezwaar. En we vonden het ook goed om de afgelopen periode nog wat dieper in het dossier te duiken. Als raad hebben we ook een controlerende functie om te zien of alles goed verloopt. En dit waren ook afspraken die al meer dan 10 jaar oud waren. Dus ja, dat is dan niet altijd meer helemaal bekend bij elke fractie. En daarom is het goed om die taak ook serieus te nemen, om zorgvuldig te zijn. Dat mogen de inwoners ook van ons verwachten. Daarom heeft het wat langer geduurd. Maar nadat we alles hebben bekeken, ziet het er gewoon heel goed uit. Dan zijn we blij dat dit monument behouden kan worden voor de gemeente. En ook die openstelling sluit me ook aan bij de vragen van Hoogstraten en Vink. Op wat voor manier dat gestalte kan krijgen en wat de wethouder daarin kan betekenen. Want het zou ook mooi zijn als dat samen met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers Montfort nog beter op de kaart kan zetten, omdat dit toch echt een heel typerend onderdeel is van onze historie.
0: Dank u wel. Anderen nog? Nee, dan kijk ik naar de wethouder. Wethouder De Pachter.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u deze woorden heeft uitgesproken en ook aangeeft dat het een goed plan is. Dat ben ik met u eens. De VVD vroeg om een toezegging om in gesprek te gaan over de inrichting en openstelling van het museum. Ik zeg in ieder geval toe om over de openstelling van het museum in gesprek te gaan. En ik zit even te denken, ik wil het zo snel mogelijk doen, maar het is ook al vierde kwartaal net begonnen. Dus laat ik zeggen dat ik in het eerste kwartaal van 27 dan bij u terugkom. En als het sneller is, dan is het sneller. Maar op die manier dat het gesprek aan gaat. Kijk, de inrichting vind ik even een ander verhaal, want volgens mij kent u de initiatiefnemer ook, die is gek op dit onderwerp, gek op stenen. En die heeft zelf een heel goed idee, denk ik, hoe dit museum wil inrichten. Dus ik zou willen pleiten dat we vooral het gesprek over gaan over openstelling en over het wanneer is het terrein nou openbaar. En dat is volgens mij ook de wens die is, dat de steenfabriek ook openbaar toegankelijk is op een bepaald moment in de week en de maand. En inderdaad, Stichting Hugo Kootstein heeft de initiatiefnemer ook meegesproken en heeft inderdaad aangegeven dat hij ongeveer 4 keer per maand aan denkt om dat te doen. En ik wil het gesprek zo snel mogelijk gaan doen. Ik was zelfs voornemens om straks, als u gestemd heeft, meteen even te bellen met de uitkomst. En dan kan ik meteen dat gesprek starten.
0: Ik zie instemmend geknik. Ja. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. Unaniem bij deze. We moeten helaas niet digitaal stemmen, maar hebben we wel een besluit. Dan schors ik kort de vergadering omdat de heer Van Kijk mij als voorzitter vervangt op de volgende 3 punten.

0: raadsleden en belangstellenden. De volgende twee voorstellen, drie voorstellen zelfs, zal ik het voorzitterschap overnemen omdat die onder de portefeuille van de burgemeester dan wel de voorzitter vallen. Raadsvoorstel, rekenkamer, onderzoek, communicatiebeleid. De raad wordt voorgesteld kennishebbende van de rekenkamerrapport getiteld gemeentelijke communicatiebeleid. Luisteren, informeren, verbinden, de aanbeveling uit het rapport over te nemen. Het college de opdracht te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer te interpreteren. Implementeren, dank u wel. En er is ook aangekondigd een voorstel van het abonnement. Wie mag ik als eerste het woord geven? Kijk richting de indieners. Mevrouw Else Doorn.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, allereerst onze dank naar de Rekenkamer voor hun grondige onderzoek en hun advies aan de Raad. En zoals in de commissie ook al aangegeven, op het advies zelf valt weinig aan te merken en dat zien we heel graag overgenomen worden. Maar voordat we dat doen, vinden we het belangrijk dat er eerst een plan van aanpak gevormd wordt en dat er goed gekeken wordt wat de financiële onderbouwing is, zodat we daar eventueel nog keuzes in kunnen maken als dat aan de hand is. En daarom hebben we een amendement voorgesteld samen met Progressief Akkoord, het CDA en Inwonersbelangen. En ik lees even alleen het voorgestelde besluit voor. Het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen. Kennis genomen hebbende van het rekenkamerrapport getiteld gemeentelijk communicatiebeleid luisteren, informeren, verbinden. Het college de opdracht te geven om een plan van aanpak te maken, inclusief financiële onderbouwing, ter implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamer Montfort en dit plan van aanpak voor het einde van Q4 2026 aan de raad voor te leggen. En daarmee mijn eerste termijn, dank u wel.
0: En ik neem aan dat het gelijk uw eerste termijn is, volledig. Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven, de heer Vink?
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard zijn wij zijn mede-indiener van het amendement wat de VVD zojuist heeft gepresenteerd. Dus dat verhaal neem ik gewoon volledig over en sta ik achter. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat Progressief Akkoord een motie wil indienen. En daar zijn VVD, CDA en Inwonersbelangen mede-indiener bij. En dat gaat over het koppelen van communicatie met participatie. Dat is een wat ingewikkeld onderwerp. Van wat is dan het verschil en hoe werkt dat? Heel simpel is het zo dat het college zegt van het raadsvoorstel aanbevelingen over te nemen. Maar het hele rekenkameronderzoek doet geen aanbeveling over participatie. Terwijl communicatie en participatie nauw met elkaar verbonden zijn. Sterker nog, in de reactie van het college op het rekenkameronderzoek zegt het college zelf ook op pagina 7 van het betreffende document. Door communicatie vanaf de start onderdeel te laten zijn van processen kunnen kansen op risico's tijdig worden gesignaleerd en kan meer proactief gestuurd worden op heldere doelstellingen, draagvlak en participatie. Hiermee wordt voorkomen dat communicatie voornamelijk reactief moet inspelen op ontwikkeling. De motie die ik wil indienen heeft als dictum verzoekt het college in het plan van aanpak voor het implementeren van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport, inclusief de financiële onderbouwing en ook participatie in dit plan te verwerken. Ik weet dat er twee parallelle sporen op dit moment lopen. Het is juist, ik zie het juist als ondersteuning van de positie van het college om te zeggen laten we die vooral goed op elkaar afstemmen dat het plan van aanpak niet straks uit de pas loopt met wat er in het andere spoor, de participatieverordening, op dit moment uitgewerkt wordt. Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.
0: Dank u wel, meneer Vink. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn? Mocht ik kijken rond. Mevrouw Verkoten.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA is mede-ondertekenaar van het amendement en de motie. En in het kader van helder communiceren zullen wij de bijdrage ook zeer kort houden. Wij vinden deze amendement en motie logisch, omdat je natuurlijk geen blanco cheque kan afgeven en het college daarmee ook bezwaard. En de participatie is natuurlijk ook van belang om dit te implementeren. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Verkoten. Kijk, de heer Kok.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we erover gesproken. Het is een goed onderzoek en goede aanbevelingen. Maar voordat je aan de slag gaat, moet er eerst een goed beleid zijn. En vandaar vinden we het amendement een heel goed punt. Omdat eerst met het communicatiebeleid aan de gang te gaan. En dan kan je pas goede invulling geven aan de communicatie.
0: Dank u wel. Heer Burgers.
5: Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn mede indieners van dit amendement en de motie. Het college moet dit niet zien als een ding. Het is meer een aanmoediging om het een beetje aan te passen. Ik moet er ook bij zeggen dat bedankt nog voor de Rekenkamercommissie voor de heldere uitleg. Ik vond het zeer plezierig, alleen het is een beetje aan de krappe kant. Dat is wel jammer. Een van de twee mensen die kwam binnen op het moment dat wij eigenlijk naar buiten gingen, omdat we naar een andere vergadering moesten. Het was een beetje slordig, maar goed, dat kan gebeuren hier in Nederland met het verkeer. Maar de uitleg van de Rekenkamercommissie was op zichzelf al zeer verhelderend. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Burgers. Meneer Raghoort.
6: Dank u wel, voorzitter. D66 steunt het amendement. Zeker gezien het feit dat tijdens de commissievergadering door ons aangegeven werd dat er een plan van aanpakken gemaakt moest worden. De motie Jill ook steunen.
0: Dank u wel, meneer Raghoort. Kijk naar de SGP, de rest heb ik gehad. Nee, niet in de eerste termijn. Oké, wordt nee geschud. Dan wil ik de portefeuillehouder uitnodigen om een reactie te geven op het amendement en de motie. En verdere opmerkingen heb ik eigenlijk niet gehoord.
7: Dank u, voorzitter. Dank voor het amendement dat ondersteunt wat we graag zouden willen aanbieden aan de raad. Ik heb één verzoek eigenlijk. Dus om iets meer tijd te gunnen en van Q4 2026 Q1 2027 te maken. Om goed beslagen ten ijs te komen bij de bespreking van dit plan. En wat betreft de motie. De participatieverordening is natuurlijk vastgesteld. Daarin zitten inderdaad nog pilots die we moeten doen en de implementatie. Maar we zien ook de samenhang tussen communicatie en participatie. Die versterken elkaar natuurlijk en goede participatie kan niet zonder communicatie. Dus met enige lenigheid wil ik deze motie omarmen. Waarbij ik dan ook wil zorgen dat we geen vertraging oplopen in die pilots of het onnodig ingewikkeld maken, maar juist de kracht zoeken van het bundelen van de twee.
0: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil eigenlijk de eerste indiener en de indieners vragen om een reactie op een wat latere datum.
1: Ja, voorzitter. Wat mij betreft akkoord om het 1 kwartaal op te schuiven. En ik kijk even naar de mede-indieners hoe zij dat zien.
0: Ik zie het overal geknik. Oh nee, de heer Vink, sorry.
2: En meteen ook in reactie op de motie. Dank voor de lenigheid van de portefeuillehouder. Inderdaad, voor wel voor amendement als voor de motie. Dan ben ik akkoord met even iets meer tijd als het maar goed gebeurt. En het is zeker niet de bedoeling dat participatietrajecten het communicatieplan van aanpak enorm moeten ophouden. Dat is niet de bedoeling van de motie.
0: Dan vraag ik even de griffier. Kan dat op deze manier?
8: Ja, ik heb hem gewijzigd.
0: Ja? 27. Oké. Dank u wel. Verder nog iemand voor de tweede termijn? Ja. Meneer Van den Berg.
9: Dank u wel. Ik wil graag reageren op het amendement. Daar staan we helemaal achter om de financiële onderbouwing te vragen. Dus een verbetering. Qua motie leek ons dat eigenlijk zo logisch. Om communicatie ook toe te passen in het participatiebeleid. Dat wij het eigenlijk niet anders dan verwacht hadden. Maar om het nog een keer op te schrijven kan ook geen kwaad. En ik ben blij dat dat ook op die manier opgepakt gaat worden. Dus we zullen dat steunen.
0: Dank u wel. Dan kunnen we verder, als er niemand meer is, over naar de stemming. En als ik het begrepen heb, Kan dat met unanimiteit? Maar het gaat eerst over het abonnement. Het abonnement, kan dat unaniem? Ja? Dan gaat het over het voorstel. Moet ik het? Oeh, mijn het meubilair. Nou ja, dan is het toch gebruikt. Oké, dan gaan we even serieus over het voorstel. Ik denk niet dat ik het weer opnieuw op hoef te lezen. Iedereen kan ermee instemmen, met algemene stemmen. Dan gaan we naar de motie. Iemand nog een opmerking om tegen te zijn? Nee, algemene stemmen aanvaard. Als we dat altijd zo doen, gaat het lekker vlot. Vinden jullie niet? Mag het toch niet algemeen? Jawel, toch?
8: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
11: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
10: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
8: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort.
13: Met nu Spotlight. Rock, rock, rock en nog eens rock. Presentatie Ton van der Lid en Luc Hoogstraten.

Ja, goedenavond luisteraars. Welkom weer bij het programma Spotlight. Tot de klok van 9 uur, zoals u gewend bent. Met lekkere rockmuziek en gouden oude en wat nieuwere bands. Het zit van alles een beetje doorheen. Maar het komt weer helemaal goed. We begonnen met echt een mooie gouden oude van Boston. Don't Look Back. Het titelnummer van het gelijknamige album. We gaan nu verder met de band Blue October. Ja, het is inmiddels ook gewoon oktober, dus het moet gewoon kunnen. En het nummer wat ik ga draaien, Fear.

0: asking to help you carry on.
1: Ja, afgelopen, Thomas.
2: Ja, hij is afgelopen. Blue Oktober.
1: Blue Oktober, ja. Ja, dan moeten we eens kijken wat oktober ons gaat brengen.
2: Als het carnaval in oktober zou vallen, dan had het gekund.
1: Ja, dan had het gekund. Ja. Ja.
2: Maar zo is het, zover is het niet.
1: We gaan iets draaien van Fleetwood Mac. Ja, de coverband die was pas in Montfort. Dat was een groot succes, heb ik begrepen. Dus ja, dat was toch wel even een dingetje. We gaan iets draaien, Need Your Love So Bad. Hé, dat ken ik ook van een andere band volgens mij. Maar goed, dit keer is het Fleetwood Mac.

0: Ja, het was een mooie ballet. Ik vond hem altijd wel leuk. Ik heb daar vroeger nog wel eens stevig op gedanst. Nou ja, stevig. Geschoven, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, dat was toen was wel een uitstekend nummer voor dat betere werk. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, de tijd van wat was het toen?
0: Dat was, kijk, en dan als je dan hip-hop hebt, dan ken je helemaal niks. Dus dit, ja, was, dit toen, was echt voor de
1: toen buik. Had je nog katoes, toen had je nog...
0: Ja, buikschuivers, ja, dat was mij. Maakte ik het Westland onveilig, ja, ja, ja. Nou ja, goed.
1: We gaan verder
0: dat ligt met... achter ons, ja, Thomas.
1: Dat ligt achter ons. We gaan verder met 10 Years After... I'd love to change the world. Nee, nou, ik wou dat het zo was.
0: Nou ja, als dat zou kunnen, dan weet ik al wat jij gaat doen. Dan ga je lekker... Ik denk dat jij dan... Poetin op Spitsbergen zet. Ja. Maar dan wel in een kooi. En dan komen de beren erop af, denk ik. Ja, nou gaat meemaken. Ik ben benieuwd. Change the world.

0: Ja, ik kende dat plaatje niet, joh.
1: Ja, ja, mooi hoor. Ja, 10 years after.
0: 10 years after, ja, die band ken ik wel.
1: Ja.
0: Dus uit de
1: begin van Woodstock natuurlijk.
0: Uit de gouden tijd, ja.
1: Uit de gouden tijd. Ja.
0: Ik ga iets draaien van The Dyke Live, ja. Ik had op een gegeven moment wel mijn fantastische cd-doosje, maar waar was de cd? Ja, dat was even zoeken geblazen. Maar die had ik vanmiddag in één keer gevonden, zomaar. Weer in een andere doos, ja. Maar goed, we hebben hem. En ik vind een van de beste nummers vind ik nog steeds onderuit. En dit is misschien dan wel niet de meest spectaculaire versie, maar ik vind dat hij er wel goed mee doorgaan. Ik vind het prachtig mooi. De Dijk met onderuit. Doe ik ook wel eens met een biertje, kan je dat?
1: Ja.
0: Maar dit is weer een ander soort onderuit. Ja, en een beetje doodgaan, ja. En ik ga het niet in details treden. Maar goed, luister.

0: Nou,
1: hij is al onderuit blijkbaar, want we gaan iets anders draaien. Maar we komen er wel op terug, want we zijn er nog niet klaar mee.
2: We gaan gewoon wat anders pakken.
1: Joh. We gaan wat anders draaien, dat doen we. En ja. Italiano, Eros Ramazzotti. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. En wat gaan we nou doen? We gaan iets heel leuks draaien. En dan is het Fuoco nel Fuoco. Wat een naam is dat, joh. Dus nummer 2 van de cd schijnt een hit geweest te zijn. Nou, dan in Italië, denk ik. Eet je veel spaghetti hier, Tom? Dan,
2: nou, valt wel mee.
1: Ik had het net op vandaag. Dus wat dat betreft, dan toch maar een Italiano. Nou, vanuit.

0: Ja, toch wel leuk, zo'n schorre stem. Weet je hoeveel whisky je dan moet drinken? Wil je zo'n stem krijgen?
1: Ja, dat valt toch wel mee, hoor.
0: Ja, heel snel kwam er vroeger al.
1: Joe Cocker, maar het valt wel mee, hoor.
0: Ja, het is maar net hoe je het doet. Maar het is toch altijd wel leuk. Ja, megaster in Italië natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ja, we gaan een keer Claudio Baglioni draaien. Dat is toch ook wel gaaf?
1: Ja, die heb ik ook ergens op een schijfje zitten. Die moet je staat misschien ook nog wel tussen.
0: Die moet je maar eens even opduiken, vriend. Want dat is ook dat is echt een mega-artiest.
1: Staat er nog een nummer hier op de stikje vol?
0: Nou, Adesso Atu. Nee. Dus nou mag jij weer verder met...
1: gaan verder met de band Queen van het album News of the World. Spread your wings.
0: Nou, dat was dan wel waar dat ik daar kom. Ja. Vloog ik even om de studio heen. Nee, maar oké. Okay. Nou, we gaan het goed komen.
1: Laten we dat maar niet doen.
0: Nee.

0: Ja, ik vond het een prachtig nummertje,
1: ja,
0: geweldig, Thomas.
1: Ja, een afwisselend nummer van, ik, van Queen. Ja.
0: Ik vond het echt mooi, joh. En het einde helemaal, dat was heel melodieus. Dus niet mis. Heb jij al geboekt eigenlijk?
1: Geboekt?
0: Ja, voor een reis naar de maan.
1: Nee, nee.
0: Dat wordt helemaal in.
1: Nou ja, daar kom ik niet meer terug, denk ik.
0: Jawel, de bedoeling is dat je daar een uitzending gaat doen van Spotlight vanaf de maan naar de aarde. Nou. Dat moet kunnen.
1: Nou.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja, dat wordt helemaal hot. Ja, ik denk dat ze daar toch wel een soort idee hebben dat ze daar toch hele bijzondere metalen kunnen ontdekken. Want ze zijn wel heel erg druk bezig en het wordt weer een prestige kwestie. Dus ik denk, nou, weet je wat, we gaan dus draaien van iets van R.E.M. en dat is Man on the Moon. Dat vind ik nog steeds een leuk nummer. Maar ik had een keer gezien met Showtime, of hoe heet het ook alweer, Showroom. En toen zei die man, denk ik uit een Brabant, denk ik dat ze op de maan geweest zijn, ben ik eens zot. En op de zon dan veranderen ze en op de maan dan bevriezen ze. Met andere woorden, ja, maar je hebt toch die filmopnames zien? Ah, is allemaal show. Nou, AI, hij was tijd ver vooruit. Dus Tom, jij wordt de man die de eerste uitzending doet, verraad ik dat Montfort vanaf de maan. We gaan het meemaken. Laten we maar opstarten, anders is hij alweer weg, het mannetje van de maan.

0: Ja, een historische opname. Want de heren zijn gestopt. Maar ze hebben natuurlijk mega veel geproduceerd, zei Tom net. Maar ik vond het altijd wel leuk. Ze hadden een eigen sound. En, ja. Ja, ik vond het toch wel leuk.
1: Michael Stipe. Ja, daar zijn we. Ja, geweldig, een mooie stem hoor. Ja,
0: ja, die vind je niet zo vaak.
1: We gaan verder met de IOS. Is ook schitterend.
0: Dat is nog veel beter.
1: Misschien. Mooie woorden.
0: Mooie woorden, dat heb ik gisteren ook nog gehoord. Ja,
1: ja, als het maar geen loze belofte worden.
0: Nee, dat, maar dat was in één keer heel snel afgelopen om 9:15. Ja. Maar goed.
1: Dat hadden we niet verwacht.
0: Nee, nee. Nou ja, ik wel. Maar goed, dat kon ik dat nog niet vertellen. Ja. Maar goed, het is helemaal leuk. We gaan luisteren naar IOS. Ik vind het wel een gave band. Ik heb er wel één cd'tje van, of twee geloof ik. Ik moet even zoeken. Maar we gaan het horen.
1: Ja.

0: Ja, dat was, is ook schitterend.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft echt een goede band.
1: Dat is een goede band, ja. Ja.
0: Maar ja, dat hebben we ook al begrepen, dat ze toch wel gestopt zijn. Maar ze gaan toch wel iets opstarten met een andere, tenminste die liedzanger, met een andere band. Maar ik ben even kwijt wie dat dan zou moeten zijn. We gaan iets draaien van Hot House Flowers. Nou, dan denk jij gelijk aan wiet of niet? Nee.
1: Nee hoor, nee hoor.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Nee, nou, nee, ik niet.
0: Ja, maar een echte hothouse, dan groeit het als kool. Nee, grapje. Born gaan we draaien. Dus we beginnen maar bij de geboorte, weet je niet? Born.
1: Ja, inderdaad.

0: Ja, dat was een beetje een rommelig nummer van onze Hothouse Flowers. We kennen natuurlijk heel veel hits van die gasten. Maar ik denk, deze draaien we ook een keer. Moet kunnen.
1: Ja, we gaan.
0: Born, het was een moeilijke bevalling, zo te horen.
1: Ja, nou, ja. We gaan verder met de Doobies. Taking it to the streets.

0: krijgen wij misschien ook allemaal zometeen protesten van de studenten van de scholen, weet je wel. In Frankrijk en België gaan ze al beginnen.
1: Ja, ja.
0: Taken it to the streets. Nee, we gaan iets draaien van Ten Sharp. Ja, en dat waren toch wel kanjes. En ze hadden een hit. En dat heette You. En dat draaide ze in Polen. Ik was in Polen, denk ik. Wat een leuke band is dat. Zeggen ze, ja, dat zijn Nederlanders. Dat wist ik toen nog niet. Kun je nagaan. Maar hier zijn ze. Ten Sharp met You.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Spotlight. Rock, rock, rock en nog eens rock. Presentatie Ton van der Lid en Luc Hoogstraten.

Welkom terug, tweede uur Spotlight. We begonnen met de Creedence Clearwater Revival met het nummer I Put a Spell on You. We gaan verder met symfonische rock van Marillion en het nummer wat ik ga draaien, Cover My Eyes.

0: OS ben je bezig geweest. Is ook schitterend. En dacht ik, nou, kajak. Ja, dat klinkt toch wel een klein beetje Canadees. Zo'n kajak, zo'n kano.
1: Ja.
0: Maar dat zijn jongens uit Delft. Dus trouwens, meneer Ton Scherpenzeel, de grote man bij kajak, die is volgens mij ook nou geridderd.
1: Ja,
0: toch?
1: Vorig jaar in Hilversum.
0: Ja.
1: Dat is de woonplaats volgens mij.
0: Moet je toch heel lang volhouden voordat je een lintje krijgt, of niet?
1: Ja, dik 50 jaar.
0: Zeker wel. Ja, en hebben ook van alles gedaan. Je kan niet bedenken, hij zat natuurlijk ook altijd bij Joep van het Hek als leider van de band. Een heleboel andere dingen heeft hij ook gedaan. Maar goed, we gaan gauw draaien. Starlight Dance, dat was toch wel een stevige hit. Dus hartstikke idee. Kajak.

0: Ja, met Max Werner als zanger dit keer. Ja, meerdere zangers gehad natuurlijk.
1: Ja, klopt, ja. Die had maar, een solo hitje nog met Rain in May.
0: Ja, ja, ja, dat was wel een goede zanger. Volgens mij is zijn vader een hele grote elektrozaak in de Boogaard in een winkelcentrum in Rijswijk in die tijd. Ja, daar praten we over, hè? Maar in ieder geval, Ton Scherpenzeel was natuurlijk al onberoemd en bekend. Want die speelde ook zomaar mee met Camel als toetsenist.
1: Ja.
0: In plaats van meneer Simmons.
1: Ja, dat kwam toen zo uit. Want ja, we hadden iemand nodig voor de
0: Maar Google. Hij doet het even gewoon. Bijvoorbeeld, wat was dat ook weer? Berlin en dat soort nummers. En Stationary Traveler.
1: Stationary Traveler.
0: Ja, daar heeft hij alle toetsenwerk gedaan. Ja. Dus dat is niet niks.
1: Klopt.
0: Ja. Ja, laat hem maar los, die jongen. Die hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik.
1: We gaan verder met Iron Maiden.
0: Zo, is dat wat? Een ijzeren maag.
1: IJzeren maag. Ja, dat moet je wel zelf ondervinden, denk ik. Maar Afraid to Shoot Strangers, dat nummer gaan we draaien.

0: Pittig nummertje,
1: ja,
0: Thomas.
1: Lekker hoor. Ja, heerlijk nummer van de
0: hoe goed ben jij eigenlijk in trappen lopen? Ben jij redelijk goed in trappen lopen?
1: Nou, dat gaat me wel aardig nog
0: dat
1: aan.
0: Ja, dat kan je nog wel hebben. Jij bent nog een jonge god. Maar je moet heel erg klimmen hoor, want het is Stairway to Heaven. Dat is
1: ja, daar wel, wil ik nog even nog dat niet aan beginnen.
0: Nou ja, meestal in die oude kerk had je 365 treden om boven te komen. Elke dag van het jaar, dat was een trede.
1: Ah, okay.
0: Sint Pauls, 365 treden. Dus, en dan loopt er zo'n pater en die loopt de hele dag van boven naar beneden, van beneden naar boven. Die man heeft een waanzinnige uithoudingsvermogen. Wij zijn natuurlijk al blij dat we boven komen. Maar goed, we gaan iets draaien en natuurlijk Stairway to Heaven is natuurlijk van niemand anders dan Led Zeppelin. Is dit Led Zeppelin 2 eigenlijk?
1: Led Zeppelin 4.
0: Led Zeppelin 4. Tom weet alles, hè? Ja, goed. Daarom zie ik ook graag naast hem. Dus, hartstikke idee. Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Nou, hij is boven, hoor
2: ja,
1: je dat?
2: Ja, hij is boven, ja. 365 treden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Maar ik vind het wel een geweldig nummer. Natuurlijk tijd van Child in Time, dat soort nummers. Ja, dat
2: ja
1: waren
2: zeker.
1: Toch, dat waren toch evergreens. Ja, als je tegenwoordig naar
2: ja,
1: de muziek luistert...
2: nummer
1: 1
2: en 2 van de top 100. Ja, meestal.
1: Maar hier wordt nog echt met de hand gespeeld... en niet met de computer alles even voorgeprogrammeerd. Het is wel even een ander dingetje, vind ik. En dat ritme... daar word je natuurlijk helemaal... niet helemaal goed van. Maar goed, wij houden van deze muziek. En symfonische rock. Ja, toch prachtig.
2: Ja, we gaan verder met... we kijken muziek van Paul Garrick. En het nummer wat ik ga draaien, Don't Shed a Tear.

0: Ja, dat was leuk.
1: Ja, Don't Share It Here, Paul Carrick.
0: Don't Share It Here,
1: ja,
0: nou ja.
1: Binnenkort op tour in Nederland. Ik ga er ook even kijken.
0: Jij gaat even kijken?
1: Ja, ik ga even kijken.
0: Zo, zou die je herkennen, denk ik? Dat nou, hij Tom, ben jij er weer? Nee, dat weet je niet. Ja, dat zou kunnen. Dus, ah ja, kom maar naar boven. Dan mag je even mee op het podium. Nee, gekheid. We gaan iets draaien van die jongens uit Wales. De Manic Street Preachers. Ik was in Wales, ben ze niet tegengekomen trouwens. A Design for Life. Nou, wat denk jij? Zou dat wat zijn? Hoe zou dat eruit zien eigenlijk? Ik weet niet.
1: Ja, voor iedereen weer anders, denk ik.
0: Ja, binnenkort gaan we met AI ook mensen produceren. Dus nou, Design for Life.
1: Ik moet er niet aan denken.
0: Nee, maar het gaat hard. Nou, we gaan het meemaken. En de Manic Street Preachers, die weten daar wel raad mee. Design for Life.

0: Ja, de mannen uit Wales. Ja, het is daar prachtig. Joh. En kastelen, dat wil je niet weten.
1: Ja, ja.
0: Niet kastelen als Zuiden, maar dan heb je echte kastelen.
1: Jongen, jongen. En grote...
0: Carnarvon, wat denk je daar? Ja. Wat is zo groot als Helmond Voort, de hele binnenstad. Dat is één kasteel.
1: Ja, en dat park daar, dat is ook gigantisch. Ja.
0: En Beaumaris, wat denk je daarvan? Ja, ja. Nee, dat is geniet. En even naar Snowdonia, even daar de berg op.
1: Ja,
0: ja, we hebben Montforters, die hebben dat gedaan, hè? Gijs van Kempen.
1: Kempen, ja, die heeft dat gedaan voor een goed doel. Ja, klopt.
0: Ik ook, dus, maar ik deed het toen het een beetje regenachtig was. Nou, dan ben je niet blij als je daar boven staat te glibberen boven op die berg. Maar goed, het was wel heel interessant en mooi.
1: We gaan,
0: dus ja, ervaring. Vertel.
1: We gaan even naar de Ierse band Horse Lips.
0: Oké. Okay. Wat denk ik dan gelijk aan?
1: Ja, ja, maar dat is echt een goede band, toch?
0: Ja, een hele goede band
1: en
0: zelfs.
1: En nummer wat ik ga draaien. The Man Who Built America.
0: Ah, dat is niet
1: en
0: Trump.
1: Dat is niet Trump. Nee,
0: niet Trump.
1: Die breekt het af.
0: Breekt het af, ja. Who destroyed America, ja. Nou, we gaan het horen. Die jongens hebben daar verstand van, die Ieren. Die hebben ook lekker bier. Nou,
1: zeker.
0: Nou, maar kinderen van laten staan, denk ik. Oké, maar we gaan luisteren naar de heren van Horse Lips.

0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Lekker nummer, hoor. Van de band Horse Lips.
0: Ja, we gaan nou eens eventjes naar Billy Joel. Billy Joel. Het is net hoe je het uitspelt spreken. CD'tje heet The Bridge, een mooie hoes. En het nummer heet Running on Ice, want ze zijn weer begonnen met schaatsen, hè?
1: Ja, nou, maar er zijn nog wat problemen geloof ik, met die ijsbanen geloof ik.
0: Ja, nou ja, sommigen kunnen niet trainen omdat ze niet officieel Nederlandse ploeg zijn. Dus die mogen in de spokkeluurtjes wat schaatsen. Dat is de club waar mevrouw Konijn in zit. Ja, ja. Merel, die kent ook van.
1: Ja, die kan ook eens een konijn uit de hoogte.
0: Heel snel konijn. En die duikt niet in de pijp. Die gaat gewoon keihard schaatsen.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zien. Maar dit is in ieder geval... even kijken. Wat zei ik nou? Running on Ice, Billy Joel.

0: Ja, dat was Billy Joel en dat was een beetje het laatste nummer ongeveer.
1: Ja, erg hè, is dat? Ja, ja. Maar er zitten al mensen op ons op onze stoel bijna.
0: We,
1: dus
0: hebben er nog eentje, we hebben er nog eentje klaarstaan voor u. En het nummer wat ik deze keer heb genomen, dat is een nummer van de Kinks.
1: Zo, doe maar. Het oude koek.
0: Celluloid Heroes, kan ik zeggen. Nou, veel zie je zometeen met Jazz Time.
1: Ja, die gaan helemaal los, die mannen.
0: Dus dat komt helemaal goed. En wij zijn de volgende week weer
1: ja.
0: en, met het programma
1: Spotlight. Hij is een wederdienende. Ja, oké. Okay. Heel goed.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
4: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
3: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Jazz Time. Jazz uit alle hoeken van de wereld. Presentatie Marcel Wolf en Gerard Enink.
5: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. Vanavond wil ik beginnen met Barbara Dennerlein op het B3 orgel. En ik heb jaren geleden, dat is misschien wel 20 jaar geleden, op het North Sea Jazz Festival gezien. En toen vond ik er al heel goed. Ga maar eens luisteren naar Give It Up.

0: Ja, het was een beetje een wild begin. Eigenlijk is dat niks voor mij, maar goed. Dit was Barbara Dennerlein met Give It Up.
1: Ja, dan zorg ik voor de betere rust. Waar je dan kennelijk wel aan toe bent. U gaat luisteren naar Blues in the Closet. Een oude bekende van bassist Oscar Pettiford. En er wordt in dit verhaal gespeeld door gitarist Philip Catherine en bassist Martin Wood. De opname werd gemaakt in 2014. Blues in the Closet.

0: En dat was Blues in the Closet. Op een heel eigen manier gespeeld door gitarist Philip Catherine en bassist Martin Wood.
1: Vervolg ik met Gene Harris en Scott Hamilton. En de nummer At Last.

0: En dat waren Gene Harris en Scott Hamilton met At Last.
1: Gaan we verder met een leuke combinatie. Curtis Fuller trombone en Benny Golson tenorsax. De begeleiding bestaat uit Tommy Flanagan piano, Jimmy Garrison bass en al heel wat drums. En de opname werd gemaakt in New Jersey 1959, wat lang geleden. En het nummer is Love Your Spell Is Everywhere.

0: Left Your Spellers Everywhere. Werd heerlijk gespeeld door trombonist Curtis Fuller en tenorsaxofonist Benny Golson.
1: En dan ga ik nu naar de trompet met Till Brunner. En het nummer After You've Gone.

0: En dat was Till Brunner met Ed After You've Gone.
1: Gaan we verder met een mooi stuk uit het album Something About Shubim van tenorsaxofonist Harry Allen. Ja, ga je luisteren naar een heerlijk stuk. Ik weet niet zelf of het precies van Shubim zelf is, maar in ieder geval, het lijkt erop en het is heerlijke Braziliaanse jazzmuziek, zou je kunnen zeggen. Angela, Harry Allen.

0: Angela, een heerlijk stuk. Dat staat op het album Something About Jobim van de Amerikaanse tenorsaxofonist Harry Allen.
1: Gaan we nu eens iets vocaals doen en wel met Etta en James. In het nummer A Sunday Kind of Love.

0: Etta James met A Sunday Kind of Love.
1: Op het Noordse Jazz Festival van 2007 hebben wij samen een prachtige ervaring beleefd. Op het concert van pianist Chick Corea. Hij is helaas niet meer onder ons. En vibrafonist Kerry Burton. Ik weet niet precies hoe laat het concert begon. Maar de zaal was helemaal stampvol. Ze waren aan het soundchecken en zeiden van nou... iedereen is er, dus laten we maar beginnen. Dus we kregen nog een half uur extra in de Jan Steenzaal van dit prachtige duo. Daar zijn helaas geen opnames van, zover als ik weet, niet tenminste. Maar een week later traden ze in dezelfde bezetting op. Dus met z'n tweeën, Chick Corea en Gary Burton, in Molde in Noorwegen. En van dat optreden is wel een plaat gemaakt. Daarvan gaat u nu een stuk beluisteren. Een bekend stuk van pianist Bill Evans, Waltz voor Debbie, Chick Corea en Gary Burton.

0: Waltz voor Debbie, prachtig gespeeld door Chick Corea uit de piano en Gary Burton. Vibrafoon, en zij deden dat in 2007 in Molde, Noorwegen.
1: Heb ik er nog eentje voor het nieuws. En dat is met de tenorsax van Stanley Turrentine. En het nummer They All Say I Am The Biggest Fool.

En dat was Stanley Turrentine met They All Say I'm the Biggest Fool. We gaan er even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazz Time. Jazz uit alle hoeken van de wereld. Presentatie Marcel Wolf en Gerard Enink.
3: Ja, beste luisteraars, wij gaan snel weer verder met het tweede deel van deze Jazz Time. Als eerste heb ik uitgekozen een stuk uit het album Count Basie meets Oscar Peterson, The Timekeepers. Ja, en ik denk er is geen toepasselijke titel voor deze twee helden als The Timekeepers. Dat konden zij prachtig maat houden. Het album werd opgenomen in 1978 in Los Angeles. En u gaat luisteren naar Count Basie, piano en orgel af en toe. Oscar Peterson, piano. Louis Belson, drums. John Hurt, bass. En het nummer dat ik heb uitgekozen is Soft Winds.

0: Ja, dat is toch heerlijke muziek, mensen. De Timekeepers, Oscar Peterson en Count Basie. Zij werden ook nog begeleid door Louis Belson op de drums en John Hart bas. Ze speelden Soft Winds.
1: Dan nu de tip van Jaap. En dat is dit keer het nieuwste album wat net uit is van Brandon Marsalis. En het nummer 26-2.

0: En dat was de tip van Jaap. Branford Marsalis Quartet met 26-2.
1: Gaan we verder met twee reuzen uit het verleden. Louis Armstrong en Oscar Peterson. Dat is een heerlijke combinatie. Ga die maar luisteren naar hun uitvoering van How Long Has This Been Going On? Louis Armstrong, Oscar Peterson.
2: As a tot when I trotted in little velvet panties, I was kissed by my sisters, my cousins, and my aunties. Sad to tell, it was hell, and inferno was the dungeon.

I was before. What a break, for heaven's sake.

and how I buzz. Girl, you click as no one does. Hear me, sweet.

0: How long has this been going on? Ja, en dat kon niemand anders zijn dan Louis Armstrong. En hij werd begeleid door Oscar Peterson.
1: Ja, vervolg ik met Peter Beets, Stoghello Rosenberg, Frans van Geest en Martin Limberger. En zij speelden met z'n allen Douce Ambiance.

0: Heerlijke muziek. Peter Beets en Stochalo Rosenberg met Douce Ambiance.
1: Ja, ik liet vanavond al iets beluisteren van Oscar Peterson en Count Basie samen. Nu gaat hij al luisteren naar het Oscar Peterson trio met ook nog Louis Belson of Buddy Rich op de drums. Met een stuk van Count Basie van het album Oscar Peterson Plays Count Basie. Gaat u nu beluisteren, 1 o'clock jump.

0: Oscar Peterson piano, Ray Brown bass, Herb Ellis gitaar en Buddy Rich drums. En ze speelden op het album Oscar Peterson Plays Count Basie, het welbekende stuk van Count Basie, One O'Clock Jump.
1: Vervolg ik met Ben Webster, When I Fall in Love.

0: En dat was Ben Webster met When I Fall In Love.
1: Gaan we verder met het Oscar Peterson trio samen met trompetist en zanger Clark Terry. Ga dan luisteren naar hun uitvoering van I Want A Little Girl. Oscar Peterson trio met Clark Terry.

0: I Want a Little Girl, het Oscar Peterson trio samen met Clark Terry.
1: En dan Clifford Brown met Easy Livin'.

0: Clifford Brown. En hij speelde Easy Living.
1: Ja, en dan besluiten we deze Jazz Time met 12 Inch. Een stuk van Curtis Fuller. En het wordt gespeeld door hemzelf op trombone. Samen met Benny Goldson op de tenorsax. Tommy Flanagan piano. Jimmy Garrison bass en drummer Al Harewood. 20 Inch. 12 Inch, moet ik zeggen.

0: 12 Inch. En het werd gespeeld door de componist zelf, Curtis Fuller, op de trombone. Samen met Benny Golson op de tenorsax.
1: En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard Enink, dank u voor het luisteren. Welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.